de mijn eien. Zal jij nu vast verstaan? Zo kwam den dagen, die echte bledragen, bocht die fra weldens trommelalan. Jij vond die schatten, werden ei fatter, da jij vond haven, die frelseren zal. Wees nog, jij höre stormenes brak, men dood terug voor bölgenes lag. Sali, jij wenter, till han mij.